op het zien, maar weet de vrij. We zo één met de zees, we zo één met die menen. De meer missie, je weet de vrij. Vrij die dag even, zag niet zo'n beetje zo bleef. Op het zien, maar weet de vrij.